eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie.

weer. Het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie.

Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie.

weer. Het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft.

Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hanke en de brug bij Gorinchem 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Eens samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft.

Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A27 Breda richting Gorkum staat een file door een kapotte vrachtwagen tussen Geertruidenberg en Werkendam, 9 kilometer. De vertraging is groot en de rechterrijstrook is dicht. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel, 3 kilometer file bij Nieuwkuik.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
3: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
3: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Hitwee gaf het toen later aan Little River zanger John Farnham. En die had er wel een bescheiden wereldhitje mee.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En diezelfde Marcel Steenbakker die zegt: goedemorgen, het is 7:09. Dinsdagmorgen 5 mei, het is dag 125 in 2026. Niet zomaar een dag. Het is bevrijdingsdag, de dag die volgt op de herdenking, de dodenherdenking. En ook vandaag een Beverlandse ochtendshow. Samen starten we deze dag op tot 9 uur op weg met Streekomroep de Beverlanden. Het laatste nieuws uit de streek voor je. Het weerbericht, hoe houdt het weer zich vandaag? En dan met een knipoog naar Walcheren. In het bijzonder naar Vlissingen, het bevrijdingsfestival daar, wat daar vandaag plaatsvindt. En natuurlijk de beste muziekmix voor jou. 7:10, dit is de Beverlandse Ochtendshow.

Davina Michel, ze houdt wel van wat abrupt zijn. Dus All Is Ours. En daarvoor Irene Cara uit die geweldige televisieserie uit de jaren 80. Fame and What a Feeling.

0: 17 over 7, goedemorgen. Het is Strijkomroep de Bijverlanden die aanstaat. Dinsdagmorgen 5 mei, bevrijdingsdag. En het weer op Noord- en Zuid-Beveland is redelijk, maar niet uitbundig vandaag. De dag begint met zo'n 10 graden en een matige noordenwind, waardoor het allemaal wat frisser aanvoelt. Vanmorgen is er een mix van wolken en af en toe een streepje zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 16 graden. Het blijft grotendeels droog. Er is een klein buitje, niet helemaal uitgesloten vanmiddag. De zon die laat zich zo nu en dan zien, maar echt uitbundig wordt het allemaal niet. We moeten genoegen nemen met een paar uurtjes zon vandaag. Voor het bevrijdingsfestival in Vlissingen betekent dat prima festival weer, maar neem wel even een jas mee. Het is wat aan de frisse kans, een grote kans dat het droog blijft. Dus dat is goed nieuws, maar door de wind en de beperkte zon is een jasje of een vestje zeker geen overbodige luxe vandaag. Kortom, geen top zomerweer zoals we dat vorige week gekend hebben, maar zeker goed genoeg om lekker van het bevrijdingsfestival vandaag te kunnen genieten. In het nieuws vandaag, Liberation Route Europe krijgt officieel startpunt in Ierseke en reddingbootdag in Hansweert. Kijk je achter de schermen bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: White Keys, Dominique Fike in de Beveland'se ochtendshow. Mocht je vandaag naar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen gaan, laat het even weten. Welke act maakt dat jij daar vandaag naartoe gaat? Is het Vos uit Zonnemeren bijvoorbeeld? Of een van de grotere acts op het Bellamy Park? 0113-794100. 0113-794100. Je komt rechtstreeks hier in de studio binnen met je telefoontje. In Ierseke wordt donderdagmiddag de Liberation Route Europe officieel geopend. De ceremonie begint om 3:00 middags bij het informatiepunt aan de Oude Torenstraat. Wethouder Martien van Overloop en kinderburgemeester Ralf Harthoorn die verrichten de officiële opening. De route verbindt plekken uit de Tweede Wereldoorlog met persoonlijke verhalen uit die tijd. In Rijmerswaal gaat het onder meer over de bevrijding van Krabbendijken, Oostdijk en Ierseke. Ook lokale verhalen, zoals over de mosselvisserij in oorlogstijd, krijgen een plek. De opening is vrij toegankelijk. Aanmelden kan vooraf via de gemeente Rijmerswaal, maar is niet verplicht.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Dinsdagmorgen, 5 mei, het is 7:00. Het is vandaag Bevrijdingsdag. We vieren de vrijheid, iets wat vanzelfsprekend lijkt voor ons, maar dat zeker niet is. In heel het land zijn er festivals vandaag en activiteiten. En ook hier in Zeeland wordt stilgestaan bij wat vrijheid inhoudt, wat het betekent. Een dag van vieren, maar ook een dag van beseffen.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Grote hit uit die animatiefilm Zootropolis 2. Je hoorde Shakira in de Beverlandse Ochtendshow met Zoo. Daarvoor uit 1985, Rick James, Glow. 8:10. In Hansweert kun je aanstaande zaterdag een uniek kijkje nemen bij de reddingsbrigade. Reddingsacties op zee. Het reddingsstation van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, opent dan de deuren tijdens de Landelijke Reddingbootdag. Bezoekers zijn welkom tussen 10 en 4 uur en krijgen rondleidingen op het station. Je kunt reddingsboten, overlevingspakketten en apparatuur van dichtbij bekijken. Vrijwilligers van de KNRM die vertellen hoe een reddingsactie verloopt. Er zijn ook demonstraties van hulpdiensten zoals reddingshonden en de brandweer. Voor kinderen is er een speciaal programma met verschillende activiteiten. Donateurs mogen bovendien meevaren op een reddingsboot als het weer en de omstandigheden dat toelaten.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Dinsdag 5 mei, het is bevrijdingsdag. Vier de vrijheid samen, bijvoorbeeld met de gemeente Rijmerswaal. Daar wordt vandaag een vrijheidsmaaltijd gehouden in dorpshuis De Meiboom in Krabbendijken. Die vrijheidsmaaltijd die wordt om 11 uur officieel geopend door burgemeester Jan Lutijn in het gezelschap van kinderburgemeester Ralf Harthoren en Martien van Dijk van Wings Over Victory. Inwoners van de gemeente Rijmerswaal zijn van harte welkom om de vrijheid te vieren, maar zeker ook om over die vrijheid te praten. Vanmorgen dus om 11 uur in dorpshuis De Meiboom in Krabbendijken. En ook in Goes wordt een vrijheidslunch gehouden. In Bibliotheek Oosterschelde wordt de vrijheidssoep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geserveerd tussen 12 en 2 uur. De kleur van de soep als symbool voor de vrede is wit en de witte vlag en kan met verschillende toppings naar eigen smaak worden aangevuld. De soep is volledig vegan, dus voor ieder mondje eigenlijk wel geschikt. En leuk om te vermelden, hij is ontwikkeld door culinair publiciste en presentatrice Jannie van der Heijden. Na de vrijheidslunch, die tussen 12 en 2 gehouden wordt in Bibliotheek Oosterschelde in Goes, is een aanvullend programma samengesteld. En vorig jaar was ik op die open dag van de KNRM in Hansweert. Kom er wel vaker, gek genoeg. Samen met collega Adrie van Putten, die heeft toen hele mooie foto's daar gemaakt. Mocht je zaterdag een leuke activiteit zoeken, tussen 10 en 4 ben je dus van harte welkom bij het KNRM-station in Hansweert. Meer dan de moeite van het waard om te

vrijwilligers, hè? Ja, dat vergeten we wel eens. Het zijn allemaal vrijwilligers. Ship to Shore, je hoorde Chris de Burke in de Beverlandse Ochtendshow, waar het 14 voor 8 is. Mei is de maand van herdenken en ook in Capelle wordt heel veel herdacht in deze maand. Dinsdag 12 mei, volgende week dinsdag, dan wordt de jaarlijkse Franse herdenking gehouden op de militaire begraafplaats. Daarbij worden Franse militairen geëerd die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Die plechtigheid die begint om 4 uur 's middags met een stille tocht vanaf het gemeentehuis in Capelle. Rond 4:15 komt de stoet dan aan bij de begraafplaats, waar toespraken volgen van onder meer de burgemeester en internationale vertegenwoordigers. Om 4:15 op volgende week dinsdag is er het taptoe-signaal en een minuut stilte, gevolgd door kransleggingen en het plaatsen van bloemen door schoolkinderen. Die herdenking die wordt rond 17:30 afgesloten met een défilé langs het monument. Ja, komt eigenlijk ter vervanging van toujours Capelle. Dus dinsdag aanstaande, volgende week dinsdag, de jaarlijkse Franse herdenking op de militaire begraafplaats in Capelle. Verwachtingen zijn hoog gespannen. Over een goede 2 maanden moet hij uitkomen. Foreign Tongues. En als je denkt, wat is dat dan, Foreign Tongues? Wel nu, dat gaat het nieuwe album worden van de

en dat laatste verraadt het eigenlijk een klein beetje uit welke album dit afkomstig is. Wings, een band on the run. Je hoorde 1985 in de Beverlandse Ochtendshow. Daarvoor de Stones dus, die over ruim anderhalf, twee maanden hun nieuwe album uit gaan brengen. En dat nieuwe album dat heet Foreign Tongues. Gaan op naar nieuws en weer vanaf van 8 uur. Straks in de Beverlandse Ochtendshow muziek van onder meer Michael McDonald. Ik heb Vos voor je. Staan vandaag ook op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. En de Cranberries. Uiteraard het streeknieuws en evenementen van de Beverlanden. En het weerbericht. En we kijken alvast even qua weer met een schuinoog naar de dag van morgen.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat melden Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgesloten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A27 Breda richting Gorkum, 10 minuten vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum, 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: het Nederlands met nummers die recht binnenkomen. Van festivalweiders tot intieme theaters. Haar kracht zit in dat oprechte verhaal. En Schuilen is daar weer zo'n mooi voorbeeld van.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen 5 mei, bevrijdingsdag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel. Moet je eerlijk bekennen, het voelt goed om hier te mogen zijn bij jou. Iedere dag, iedere ochtend. Het is een vrijheid die in veel landen niet eens zo gek ver hier vandaan niet zo vanzelfsprekend is. Laten we daarom genieten van ieder moment dat we samen hebben. Deel 2 van de Beverlandse ochtendshow met weer streeknieuws, de beste muziekmix voor jou en natuurlijk een heerlijk tweede kopje koffie. Laat die bonen maar lekker geuren. In het nieuws vandaag, provincie Zeeland werft nieuwe politici met informatieavond in Middelburg. Topscorer De Jager blijft langer bij Kloetingen. En daarmee gaan we de Beverlandse ochtendshow...

aardig wat personeel hier bij Streekomroep de Beverlanden die herinneringen hebben aan deze track. Colonel Abrams, ja, uit de tijd dat we in de jaren 80 nog met een andere radiozender hier in Goes druk.

0: Laten we het erop houden dat we toen nog geen vergunning hadden. Dat het allemaal een klein beetje illegaal was. We zaten toen in een appartement in de Valkenslotlaan recht tegenover het politiebureau. En iedere keer als de politie voorbij kwam om onze zender op te halen, Zodra we weer terug in de ether waren, dan hoorde je deze Colonel Abrams en Trapped. Daarvoor Michael McDonald op bevrijdingsdag 2026 bij Streekomroep de Beeflanden. Sweet Freedom, 18 over 8. Bevrijdingsdag en het weer op Noord- en Zuid-Beveland is prima, maar wel een beetje Hollands nuchter. De dag begint met zo'n 10 graden en we zien vanmorgen wolken en af en toe een klein streepje zon. Vanmiddag wordt het zo'n 16 graden, het blijft grotendeels droog, al is een klein buitje niet helemaal uitgesloten. Echt uitbundig wordt het niet vandaag, maar voor het Bevrijdingsfestival in Vlissingen betekent het dus dat het prima weer is. Al is een jas of een vest geen overbodige luxe met die frisse wind vanaf zee. Kijken we even vooruit naar de dag van morgen, dan wordt het een stuk frisser en ook natter. De temperatuur die blijft steken rond de 13 graden en de kans op buien neemt duidelijk toe. De zon die laat zich maar weinig zien morgen. Kortom, vandaag prima festivalweer voor diegenen die naar het Bevrijdingsfestival in Vlissingen gaan. Wel met een frisse wind. Morgen wordt het duidelijk minder met meer regen en lagere temperaturen. Dinsdag 5 mei. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag zangeres Sjoukje Smit. Maggie McNeil, daar ken je haar misschien beter onder, 76 jaar vandaag. De Vlaamse cartoonist Kamakurka, oftewel het pseudoniem van Luc Carl Zeebroek, hij wordt 70 vandaag. Bluffbassist Peter Slager, 57 jaar vandaag. Kok en restaurateur Sergio Herman, 56. En zanger Mart Hoogkamer, 28 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

op deze manier nieuwe kandidaten te bereiken. Op het programma staan onder meer uitleg over het werk van provinciale staten, een mini-debat en gesprekken met statenleden. De avond begint met een gezamenlijke maaltijd en duurt tot 9:15, 18 en 19 mei dus. 8:45, België had op deze dag 5 mei in 1835, ja, 191 jaar geleden, een primeur voor het Europese vasteland. De eerste spoorweg werd in gebruik genomen. En die spoorweg die lag tussen Brussel en Mechelen en was 20 kilometer lang.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen, 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel De Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 7 kilometer file tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: Even geleend uit de platenkoffer van collega Camille Jansen, die je hier op vrijdagavond hoort bij Streekomroep de Beverlanden. Iedere vrijdagavond tussen 9 en 11 uur met Hits from the Heartland. Keith Urban was dat. Nightfalls. Daarvoor René Geelhoed uit Zonnemeren. Onlangs nog te zien in het podium met Beest in Goes. Samen met zijn band Vos. En vandaag te zien op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Alle dagen gaan voorbij. 19 voor 9, dinsdagmorgen. VV Kloetingen heeft het contract van spits Ruben de Jager verlengd. De 29-jarige aanvaller speelt ook komend seizoen voor de koploper van de derde divisie. De Jager is bezig aan zijn vierde jaar bij de club en is al 3 seizoenen op rij topscorer. Ook dit seizoen is hij weer belangrijk met doelpunten en een vaste basisplaats. In totaal speelde hij al 127 wedstrijden voor VV Kloetingen, waarin hij 59 keer scoorde. De club is dan ook blij dat hij blijft, zeker in de strijd om promotie. Kloetingen die staat bovenaan en lijkt hard op weg naar de tweede divisie.
1: De culturele agenda.
0: In het gemeentehuis van Heinkensand is een nieuwe fototentoonstelling te zien. De expositie Groetjes uit Borselen laat 12 winnende foto's van de Borselse fotowedstrijd uit 2025 zien. De beelden tonen onder meer verborgen plekken en bekende Zeeuwse vergezichten. Volgens de culturele raad Borselen laten de fotografen goed zien hoe veelzijdig de gemeente is. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. En wie zelf mee wil doen aan die wedstrijd, de jaarlijkse Borselse fotowedstrijd, die kan een foto insturen via de website van de culturele raad Borselen. Volgende week vrijdag, 15 mei, dan wordt dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland even omgetoverd tot Bella Italia. Dan staat Alexander Broussard op het podium met zijn voorstelling Le Canzoni Italiane. Samen met zijn band neemt hij je mee langs de mooiste Italiaanse klassiekers en moderne hits. Van Eros Ramazzotti tot Luciano Pavarotti en van Zucchero tot Andrea Bocelli. Verwacht een avond vol passie, melancholie en herkenning. De voorstelling volgende week vrijdag die begint om 8 uur 's avonds. Vorige week was hij Airplay Track hier bij Streekomroep de Beverlanden. Dat is goed opgepakt. Staat vandaag een heel groot artikel in de PZC over deze man, Dick van der Heijden.

0: Airplay track van vorige week hier bij Streekomroep de Beverlanden uit Capelle. Dick van der Heijden. Staat overigens een heel mooi artikel over Dick in de PZC. Mocht je geabonneerd zijn op die krant, dan kijk hem even door. En lees het ook even goed door. Dinsdagmorgen, het is 5 mei vandaag, bevrijdingsdag. De ZLM Tour, die begint dit jaar in Capelle met een tijdrit op woensdag 2 september. Dat duurt nog eventjes. De renners die vertrekken dan bij Café de Zwaan en finishen rond 8 uur 's avonds bij het gemeentehuis. 'S Middags vanaf 3:30 verkennen de wielrenners alvast het parcours en rond het gemeentehuis zullen de wegen afgesloten zijn tot ongeveer 10:30 's avonds. Waarom vertel ik je dat nu allemaal al? Wel, nu de gemeente Capelle is nog op zoek naar verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. Wie wil helpen moet een certificaat hebben of vooraf een korte e-learning volgen. Aanmelden dat kan via de gemeente Capelle, via de website van de gemeente Capelle, capelle.nl. Dus 2 september, woensdag 2 september, dan start die ZLM Tour in Capelle. En de gemeente is op zoek naar verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden.
1: Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

John Mayer in de Beverlandse Ochtendshow met New Light. Tot zover de show voor vandaag. Dinsdag 5 mei 2026, bevrijdingsdag. Ik wens je veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur met Ellie van Amstel. Om 5 uur met Ad Vermeer. 7 uur vanavond Bert Niesing. En om 9 uur de hekkensluiter John Westland. 5 mei, op deze dag in 1996, kreeg Granberry-zangeres Dolores O'Riordan een publiek excuus van The Sport. De Sportkrant had een artikel geplaatst over een optreden van de Ierse band in het Duitse Hamburg. Volgens de krant zou Dolores tijdens dat optreden geen ondergoed gedragen hebben. Naast het openbare excuus doneerde de krant uit naam van Dolores 7500 Britse pond aan War Child. Tot morgenochtend, 7 uur.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat melden Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen, 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk, duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat melden Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om.

Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen, 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Voor een ongeluk is tot 1 uur de N389 Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt.

Het weer. Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N389 Etten-Leur-Zevenbergen in beide richtingen dicht tot 1 uur vanmiddag tussen Prinsenbeek en Zevenbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het

Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: De N389 Etten-Leur Zevenberg is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Prinsenbeek en Zevenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege.

Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Heerlijke. De eerste kennismaking destijds met Randy Crawford. Samen met de Crusaders. En dat heette Walking Away. Hoi, je luistert naar de platenkast. En ja, ik heb er weer heel veel moois in zitten. Zoals bijvoorbeeld deze van Craig David uit de 90s. En die heet Walking Away. Nou, nee, ik ga nog niet. De platenkast is nog net open, weet je.

Oeh. Hij stond weer een standje doorblazen. Sorry jongens. Ik vind dit ook zo lekker. De Doobie Brothers met in de hoofdrol qua stem dan Michael McDonald. En dit heette What a Fool Believes. Dan nu mijn favoriete ringtoon. Want het is zo lekker hoog en dat hoor je hoog vooral doorheen. Dan kun je hem tenminste niet missen. Een oudje van een aantal jaren geleden. Nou, zo oud is het nog niet natuurlijk. Owl City. Dit is Fireflies.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.
2: Welkom in de platenkast, tot er nog toe gevuld met de vrienden van Amstel.

Dit zette Adele wel op de kaart. Rolling in the Deep hoorde je van alweer een tijdje geleden. Time Flies. Ook voor dit groepje. Ze heten America. En dit is dan uit de jaren 70. Als je denkt, dat klinkt me toch bekend in de oren. Janet Jackson heeft het ook voor een hit gebruikt. Wat is het in de 90s? Maar dit is de originale overnaam van America. Dus Ventura Highway.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens werkgeversorganisatie ABVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het hantavirus. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: De N389 Zevenbergen-Etten-Leur is dicht in beide richtingen tussen Zevenbergen en Prinsenbeek. Het duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag.
0: En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Wat is dit toch lekker? De Isley Brothers, Dead Lady. Ja, ikke, hier. Flauw.
1: Elizabeth Ray says she won't be reporting for work this morning. In her words, I have no desire to go back there. Her boss's office has said she's fired. Ms. Ray has given her lawyer a handwritten affidavit spelling out details about the alleged affair to back up her claims.
0: As long as I'm around, moet hij erbij?
2: You know, I can prove that it's true. I can prove it.
3: Beyond a doubt.
2: As long as I'm around, it can be proven that I'm telling the truth.
0: Geweldig. ik ben zelf even overvallen. Goed, dan nu een stukje tegelwijsheid. Zo van, ik heb een zwakte. Ik heb moeite met afscheid nemen van mensen. Dat laat ik dan misschien niet altijd zo merken. Maar als iemand dan uit je leven wegloopt, om wat voor reden dan ook, het verwatert, je kent het wel, dan zal ik niet zozeer achter diegene aanlopen. Maar dan blijft er iemand toch wel lang in mijn hoofd ronddwalen. Soms jaren. En ja, dan is er zo'n tegeltjeswijsheid van, there's a reason that someone from the past didn't make it to your future. Ja, daar moet ik me dan maar aan vasthouden. Of nog een beetje steviger, dit maar voor mezelf draaien. Het goede doel. Vriendschap is een illusie.

De middag door met Streekomroep de Beverlanden. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Dat was Gauthier en Kimbra. En hij is deels Vlaams, deels Australisch. En hij had een hele grote wereldhit met dit. Somebody That I Used To Know. Ik zie hier te gluren in de jaren 80. Ik denk, ja, wat zal ik eens opzetten? Niet te veel drama, denk ik. Dus het moet een beetje vrolijk zijn. Ik zie een mooie van de Cars. Drive. Nou, dat doe ik graag. Moet ik je vertellen. Bij mij zit gas altijd rechts. Oh, bij jou ook. Ah. Nee, is het goed. Oh ja, ik zeg tegen mijn dochter altijd, ik heb ook nog een speciaal knopje. Die gebruik ik niet vaak. En nog eens altijd lachen. Dat is namelijk de S van scheuren en de R van racen. Ik zal later wel leren dat die er niet zijn.

Oei, time flies. Die knopjes R en S die gebruik ik niet veel hoor trouwens. Alleen in noodgevallen. Gaat niet, Margo. Enfin, ik moet niet vergeten te zwaaien, zei ik. En ik heb een hele mooie nog voor jullie. Van Aldo Liefste en Paul de Leeuw. En dat heet Une belle histoire. Die draai ik ook wel eens van Michel Fugain. Maar nu is hij ook deels in het Nederlands. En dan heet hij Een mooi verhaal.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis.

Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N389 Etten-Leur-Zevenbergen is in beide richtingen dicht tussen Prinsenbeek en Zevenbergen door een ongeluk. Dat duurt tot 4 uur vanmiddag. En door een ongeluk is de N278 Maastricht richting Vaals dicht tussen Veilen en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het bedrijf Instructure dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N279 Roermond-Den Bosch bij Veghel 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busanier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special.

Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders over groen. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land van de vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. 10 minuten op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij Breda Noord 4 kilometer file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch 5 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

app of bel naar 013 79 41 00. Streekomroep de Beverlanden.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Emergency.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan drie passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de twee ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwikt al van een graad of 10. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Oosterhout en Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

met heel veel festivals in het hele land. En in 1961 wordt Alan Shepard de eerste Amerikaan in de ruimte met de Freedom 7 vlucht. De verjaardag van deze 5e mei, Adele, de zangeres van Hello en Rolling in the Deep. Zij wordt 38 jaar en Craig David, bekend van 7 Days en Fill Me In. Hij wordt 45. Ook Chris Brown is jarig, 37 wordt hij. Run It and Forever, dat waren grote hits van hem. En laatste in het rijtje, daarvoor gaan we even naar Nederland toe. Peter Slager, hij wordt 57 jaar en hij is bekend als bassist. En een van de belangrijkste tekstschrijvers van de band Bluff. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan van harte gefeliciteerd namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden.

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor de komende 24 uur. Vannacht zakt de temperatuur richting de 8 graden en het gaat, jawel, regenen. Morgen wordt een bewolkte dag en er kan ook regelmatig nog wat water naar beneden vallen. De temperatuur die komt morgen niet boven de 14 graden uit. De wind is morgen windkracht 3 uit noordoostelijke richting. Op dit moment in Goes

0: James Morrison, You Give Me Something.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: En daarvoor hadden we Teddy Swims en Mr. Know It All. De brandweer van

bleek dat er een sauna van een vakantiewoning in de fik was gevlogen. De plekken waren de bewoners al uit het pand, dus dat viel wel mee. De brandweer die heeft met een straalhoge druk de sauna afgeblust en wat sloopwerkzaamheden verricht. Brand was snel onder controle, maar door de rookschade kon de woning voorlopig niet meer gebruikt worden. Zal je gebeuren zeggen, denk je, ik ga even lekker in de sauna. Is die iets te warm geworden om in te zitten? Maar ja, verder met de muziek. Dit is

draaide muziek van Secool uit de hitlijsten voor dit moment. Een airplay track van een paar weken geleden. We hoorden van hem Dangerous Love. En daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in een notendop van 60 seconden, om zo maar even te zeggen. Tot die tijd deze van Kate Bush, Running Up That Hill.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in het zuiden van het land. Rijdt wel langzaam over de A16 nu vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto bij Dordrecht veroorzaakt 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging bij Oorschot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: enige hit die ze wisten te scoren, Dancing in the Moonlight.
1: Naar huis.
2: Naar huis.
1: De Beverlandse avondshow.
2: Naar huis.

Big Love. Fietsers in Zeeland kunnen straks vaker sneller doorrijden dankzij een slimme app. De provincie wil aansluiten bij de landelijke app Das Zo Gefietst, die verkeerslichten eerder op groen laat springen. De app die stuurt een anoniem signaal naar het verkeerslicht zodra een fietser nadert. Daardoor lijkt het alsof je alvast op het knopje hebt gedrukt en hoef je minder lang te wachten. De techniek die werkt alleen bij zogeheten slimme verkeerslichten. En daar zit nou juist het addertje onder het gras. Er zijn in Zeeland namelijk nog maar weinig, slechts 19 van dat soort verkeerslichten. De provincie die wil het aantal uitbreiden om fietsen aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Verder met de muziek in het huis, de Beverlandse avondshow op Streek Omroep de Beverlanden. Dit is Avicii.

we dachten dat het zou worden. Maar ja, het is helemaal niet anders. Apollo, so good. Daarmee werd het bijna 6 uur. En dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6 uur. En de mededelingen daaromtrent. En daarna ben ik bij terug met deel 2 van Naar Huis. Met daarin lekkere muziek en Beverlands nieuws. Tot dan 6 uur, Sam Fender, Olivia Dean en Rhyme Me In.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen.

Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlander.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustig op de wegen in onze regio. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 10 minuten vertraging. De andere kant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Een ongeluk met 2 personenauto's en een motorrijder bij Moergestel. De weg staat dicht voor bergingswerkzaamheden. Dus je zal moeten omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: track van deze week. Miss Montreal en Schuilen.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse Avond.

uit 2004. Deze fantastische plaat van U2, Electrical Storm. Daarvoor hadden we de nummer 1 van Nederland van deze week en de weken daarvoor. Alex Warren zijn laatste single Fever Dream. Om en erbij, 6:15. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor de komende 24 uur. Vannacht zakt de temperatuur richting de 8 graden en het gaat regenen. Morgen wordt het bewolkt en kan er ook regelmatig wat regen vallen. Temperatuur die komt morgen niet boven de 14 graden uit. De wind is morgen windkracht 3 uit noordoostelijke richting en op dit moment in Goes 14 graden Celsius.

Inwoners van Kortgene en omgeving kunnen dinsdag 12 mei terecht bij een inloopmoment over de nieuwbouwplannen op de oude schoollocatie. Projectontwikkelaar Blueberg die presenteert daar de verder uitgewerkte plannen. De bijeenkomst is in dorpshuis De Stadsweide en duurt van 4 tot 6 uur 's middags. Bezoekers die kunnen vragen stellen, in gesprek gaan met de ontwikkelaar, gemeente en de makelaar en alvast hun interesse in een woning opgeven die daar gebouwd wordt. Het gaat om de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie in Kortgene. Meer informatie over het project is te vinden via de website van de gemeente Noord-Beveland.

single van Juste, Jack Style en John Turn the Lights Off. Daarmee weer er bijna 6:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines. Tot die tijd, Douwe Bob en zijn nieuwe Welcome to Outcast Town.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

uit 1974, deze plaat van Supertramp stond op het album Crime of the Century. En je hoorde Dreamer, daarvoor uit de hitlijsten Dave and Tams. En iets wat de komende 24 uur wel van toepassing is, Raindance. In het gemeentehuis van Henkezand is een nieuwe fototentoonstelling te zien. Expositie Groetjes uit Borselen laat 12 winnende foto's van de Borselse fotowedstrijd uit 2025 zien. De beelden die tonen onder meer verborgen plekken en bekende Zeeuwse vergezichten. Volgens de culturele raad Borselen laten de fotografen goed zien hoe veelzijdig de gemeente is. Tentoonstelling die kun je gratis bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Wie zelf mee wil doen aan de komende wedstrijd, die kan een foto insturen via de website van de culturele raad Borselen. Wij gaan even verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beveronne. Dit is de nieuwe Olivia Rodrigo, Drop Dead.

S.G. Lewis maakt af en toe hele leuke muziek. En dit was er ook zo'n beetje van Lifetime. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow erop zit. Voor deze dinsdag bevrijdingsdag 5 mei. Mocht je vanavond nog naar een festival gaan, dan wens ik je ontzettend veel plezier toe. Zometeen na 7 uur Bert Liesing op je radio met Bert's platenarchief. En hij neemt je mee naar het tijdzijn van 9 uur. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze van George Michael.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen.

Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: uit de hitlijst van 1971, The Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Welkom op deze bijzondere avond, 5 mei 2026. Tot 9 uur ga ik je weer verwennen met heerlijke muziek uit de jaren 60 en 70 met een vleugje van de jaren 50. Heerlijke nostalgie bij Streekmoep te Beverlanden. We gaan naar de jaren 60 met een rock-roll nummer van Chuck Berry. Hij schreef en zong het in 1963.
1: Bert Niesing, Streekomroep de Beverlanden.

tweede plaats de Amerikaanse top 100 in 1971-72 voor de Carpenters met de cover Hurting Each Other. Voor deze keer vanavond ga ik terug naar de jaren 50. Zowel in Engeland als in Amerika had Buddy Holly een hitnotering met Think It Over.

My Friend the Wind was de derde single die Demons Roussos in 1973 uitbracht. En alle drie scoorden een top 3 notering. In totaal had hij 13 solo singles in de top 40. Bij Streekhoop de Beverlanden gaan we naar de Amerikaanse top 100 van toen met Brenda Lee. Ze was toen 20 jaar. In december werd ze 81 jaar.

Bro Alone is geschreven door Bosch Ketch in 1976. Een jaar later scoorde Rita Coolis er een internationale hit mee. Vanavond laat ik je de originele versie van Keep On Running horen. Geschreven en oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse muzikant Jackie Edwards in 1965.

Freddie Mercury was aanwezig bij een concert van Eddie Howell en was vooral onder indruk van het nieuwe nummer The Man from Manhattan. Hij bood het aan te produceren, een aanbod dat Howell dankbaar aannam. Op het nummer zingt Mercury achtergrond en speelt hij piano. Mede Queen-lid Brian May levert een gitaarsolo. Samen zorgen de koortjes en solo voor het kenmerkende Queen-geluid van midden jaren 70. Je luistert naar muziek uit mijn platenarchief bij Streekhoep de Beverlanden. Hier is de Amerikaanse doo-wop groep The Crest en Six Nights a Week.

Uit de tijd van de hitlijst van Muziek Express, Johnny Layton en Johnny Remember Me. In 1970 schreef en zong Cat Stevens Wild World, dat goed was voor de Amerikaanse en Engelse hitlijst. En datzelfde jaar was er de cover van Jimmy Cliff. De wat jongere luisteraars kennen ongetwijfeld de covers van Maxi Priest in 1988 en Mr. Big in 1994.

Pieter Sarstedt met zijn nummer 1 hit, Where Do You Go To My Lovely. Om 8 uur hebben we het nieuws en weer. Blijf luisteren, want daarna ben ik terug met nog een uur gezellig muziek hier bij Streekmoep te Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het

weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Sonny Jam met de nummer 1 hit in 1966. 16 weken stonden ze met Little Man in de top 40. Welkom in het tweede uur van Bert's Platenarchief. Disco muziek uit de jaren 70 van de Amerikaanse Michael Zeker Band en Leslie Chen.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Wouldn't It Be Nice, scoorde als A-kant een achtste plaats. Amerikaanse Billboard Hot 100. In ons land was het de B-kant van God Only Knows. Van de Beach Boys uit jaren 60 naar Cole Perkins uit jaren 50 en Blue Sweat Shoes. Well,

Nicole Earring en part 1 van She Flies on Strange Wings. Het nummer is geschreven door gitarist George Kooijmans. Het hele nummer duurt bijna 7,5 minuut. Je luistert naar Streekmoep te Beverlanden. Hier is Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.

Emma, de eerste hit in ons land van de formatie Hot Chocolate. Van 1974 tot en met 1983 had de band 13 nummers in de top 40. De bekende liedzanger Errol Brown overleed in 2015 en werd 71 jaar. De Amerikaanse nummer 1 hit van Bobby Vinton. Aan 1964 Mr. Lonely.

De formatie Brad met Everything I Own, geschreven in 1972 door zanger en liedjeschrijver van de band David Cates. In 1974 maakte Ken Booth er een reggae-nummer van. Boy George maakte in 1987 gebruik van deze reggae-uitvoering voor zijn coverhit. Hier is The Moody Blues en Go Now. Nee.

Kilo met The Turn to Stone. In 1968 had de Bee Gees een single met een gezamenlijke A-kant, Jumbo, en aan de andere kant Singer Sang His Song.

Engels land kennen we het nummer van The Family Doctor in 1970. Vanavond origineel van de Engelse rockband Rare Bird uit hetzelfde jaar. Het nummer is later ook door anderen gecoverd. Ik hoop dat je weer genoten hebt van muziek uit mijn plaatarchief. Na 9 uur komt John Westland met Hitparade van toen. Ik ben er bij Leewelzijn weer een volgende week op dezelfde tijd bij Streekomroep te Beverlanden. Ik laat je achter met Billy Furry, het voor hem geschreven nummer You Having the Last Dance With Me, gevolgd door Julien Clerc en Sion Chatet. Nog een fijne avond.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitse wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan.

Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, wees wederom welgekomen bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag gaan we luisteren naar de Hitparade van week nummer 19 van het jaar 1985. Zojuist kon je luisteren naar de nummer 40 notering. Dat waren Jolly en Swain met de Soul Street. Vijf platen kwamen nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste van die vijf nieuwelingen die kwamen we tegen op nummer 39. De formatie ZZ Top met Legs.
1: Nummer 39.

0: weer, keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 38.

0: tweede van vijf nieuwe binnengekomen platen was dat in die oude hitballade. Nieuw binnengekomen op nummer 38 was dat de Frank Boeien Groep. Een formatie die bestond sinds 1980 en in 1985 hun meest bekende hit wist te scoren. En dat was deze Kronenburg Park. Nog een nieuweling komen we tegen op 37. De Mary Jane Girls, In My House.
1: Nummer 37.

0: De vierde nieuweling was dat in die oude hitparade. Nieuw binnengekomen op nummer 36, Modern Talking. And You Can Win If You Want. Het was een Duits popduo en ze maakten nog heel wat leuke platen. En die klonken ongeveer allemaal hetzelfde. Wij gaan vlug door met de nummer 33 notering. Daar stond Yellow, Vicious Games.
1: Nummer 33.

0: Ze kwamen uit Zwitserland en maakten in totaal 4 hits, waarvan de single I Love You de meest bekende was. Dit was Vicious Games van Yellow. We vonden ze terug op nummer 33. Op 31, daar stonden de Dire Straits genoteerd. So Far Away.
1: Nummer 31.

0: Wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 30.

0: De plaat werd voor het eerst uitgebracht in 1984 en werd toen een bescheiden hitje. In 1985 werd de plaat opnieuw uitgebracht en werd toen een dikke nummer 1 hit. Het was de hoogste nieuweling in deze oude hitparade en we kwamen hem tegen op 28. Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Op 26, Go West, We Close Our Eyes.
1: Nummer 26.

0: tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 25.

0: Amerika had ze wat meerdere hits op haar naam staan. Hier in Europa kennen we haar alleen van deze opname. Jenny Burton was dat met de Bad Habits. Ze stond genoteerd op 25. Op 24, Eric Clapton, The Forever Man.
1: Nummer 24.

0: Begin jaren 80 maakten ze deel uit van de formatie Yazoo. Vanaf 84 ging ze solo verder en dit was haar tweede solo single. Alison Moyet, daar kon je naar luisteren op nummer 22 met That Old Devil Called Love. Op 21 The Talking Heads, Slippery People.
1: Nummer 21.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag besteden wij aandacht aan de hitparade van week nummer 19 van het jaar 1985. Het voorgaande uur kon je aanluisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af naar de nummer 1 notering. We openden zojuist met nummer 20. Daar vonden we Paul Young en Every Time You Go Away. Op nummer 19, daar stonden Jackie Graham en David Grant genoteerd. Could it be I'm falling in love?
1: Nummer 19.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 15.

0: maakte deel uit van de formatie Genesis, maar vanaf 1981 maakte hij ook een aantal solo singles. Op nummer 15 vonden we hem terug, Phil Collins was dat met One More Night. Eén plaats hoger op nummer 14, Kotli & Cream, Cry.
1: Nummer 14.

0: in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 13.

0: De formatie Lon Paul King was dat, afkomstig uit Engeland en ze noemden zich King. We vonden ze terug op nummer 13 met de enige hit die ze ooit hebben gehad, Love and Pride. Op nummer 11 de Nederlandse formatie BZN, The Summertime.
1: Nummer

0: streekomroep de Beverlanden.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
2: Nummer 10.

0: Hij werd bekend door zijn rol in de film Siske de Rat en daarna maakte hij een heleboel hits. Genoteerd op nummer 10 was dat Danny de Munk met Mijn Meisie. En dat allemaal in de hitparade van week nummer 19 van het jaar 1985. Op nummer 9, Dead or Alive, You Spin Me Round.
1: Nummer 9.

0: Een muzikale familie was dat op nummer 7 in die oude hitparade. Randy, James, Mark, Bunny en L. DeBarge waren dat met de enige hit die ze ooit hadden, The Rhythm of the Night. Op nummer 5, daar vonden we Opus. Life is Life.
1: Nummer 5.

0: was de langst genoteerde opname in die oude hitparade. In totaal 12 weken stonden ze al genoteerd en kwamen terecht op nummer 4. De Commodores waren dat in The Night Shift. Op de derde positie, daar stonden de Simple Minds genoteerd. Don't You Forget About Me.
1: Nummer 3.

Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.

0: was de opvolger van hun allergrootste hit aller tijden en tevens hun eerste single Shout. Dit was Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Ze stonden genoteerd op nummer 2. En op nummer 1 van de hitparade van week 19 van het jaar 1985, daar vonden we USA for Africa, We Are the World.
1: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovich, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovich ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het

Het weer, er valt deze nacht regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.

Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.

Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.